Eén stap die ik ooit kan maar ik doe zo maar dik stap. Eels wat? Wat? Beste. Het is jouw zet. Hey, zo kan ik het goed met je zo dat ze It was fun!